Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke ESTEC-bacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10:00 is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de Vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke esticbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke ESTEC-bacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10:00 is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde daar niet te hard aan raken, maar vooruit wilden ze net fors naar omlaag. De regionale luchthavens moeten ook meer gaan samenwerken, ook met Brussels Airport in Zaventem. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden na een bezoekje ziek. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in een coma. Volgens een onderzoek van het Vlaams departement Zorg raakten die kinderen wellicht besmet op de boerderij, via de dieren of door hun mest. De kinderboerderij blijft dicht zolang het onderzoek loopt. En in Congo blijft de dodentol door de ebola-uitbraak oplopen. Er stierven nu al bijna 830 mensen aan het virus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Er raakten ook al meer dan 2100 mensen besmet. In buurland Oeganda lijken ze de ebola-uitbraak wel onder controle te hebben. Daar heeft de laatste patiënt het ziekenhuis mogen verlaten. In Oeganda raakten maar 20 mensen besmet en overleefden 2 mensen het niet. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maximaal rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.

0: Goedemorgen, zaterdagochtend, even over zeven. En Nick Lowe, hij was maar een halve, maar kon er ook niet aan doen hoor. Have a boy and have a man.
1: Chris van Opstal.
0: Dankjewel voor het delen van je zaterdagochtend.
2: Dit was

0: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bij Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Radio Deemstad.
6: Radio.
5: Tijdloos. En verfrissend.

Beetje een vicieuze cirkel. Right back where we started from. Max and Nightingale was dat uit de jaren 70. We gaan naar het eind van de 80's nu. Je hoort nog eens wat op deze stad. Met officieel Bart Peters en de radio's. I die.

Er zijn de laatste tijd weer wat rommelmarkten die plaatsvinden. Zondag 2 augustus bijvoorbeeld. Van 9 tot 17 uur ben je op de parking van de Begijnenstraat in Diest welkom voor een buurtrommelmarkt. Er worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden en geen voeding. Dat is wel belangrijk om weten. Vietnam.

0: In het begin hoorden we wel eens hier en daar Pilion. Maar het is geen Fransman. Het schijnt een Italiaan te zijn. Terug te vinden op heel wat Italo Dance Classics CD's. En inderdaad, de Italo Classics, de Italo Disco, was zo in het midden van de jaren 80 wel populair in de hitparade. Dus Pilion zullen we het daar maar bij houden met Happy Children. Daarvoor Adamo en J'avais oublié que les roses sont roses. Maar ze kunnen ook soms wit zijn, natuurlijk.
1: C'est ça.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama. Maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
4: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

Radio Demmerstad. Goedemorgen, Odyssey, Going Back to My Roots. Het plaatje geweest en dat is in een van mijn eerste uitzendingen zat. 1981, zo lang geleden al zeg. Hey, we gaan naar het nieuws van 8 uur met Kim Carnes. Die had haar ogen laten verzekeren. Nog maar Betty Davis, want daar zong ze over. Die had haar ogen laten verzekeren voor een miljoenenbedrag. Betty Davis,

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latree.
4: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtax wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Sanik de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. En VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Eén brandweerman raakte licht gewond. Voorlopig is er geen melding van vermisten of slachtoffers. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het is eigenlijk subliem om dat uit te vinden in een tekst, hè? Let's dance, put on your red shoes and dance the blues. Hoe verzon je het destijds? Het was David Bowie natuurlijk. Een hele goede morgen allemaal, beste vrienden. Welkom hier bij Emerstad. Hier is Nat King Cole.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: De zomer is hier.
4: Zomerradio.
3: En dat hoor je.
5: De zon en de muziek.
3: Radio Demerstad.

Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me. Ja, die Jimmy James was een brave, maar die Vagabonds, die Vagabonden, oei. Ja, dat was wat hoor. Kwam uit de hete zomer van 1976. En trouwens over de zomer gesproken. Hier en daar ook wat zomerse activiteiten natuurlijk. Want zo kan ik je al meegeven dat vrijdag 26 juli aanstaande van 15 tot 20 uur je aan woonzorgcentrum Sint Lambertus Buren in Halen welkom bent voor een braderie. En om 17:30 en om 19 uur gaat de barbecue open. Je moet je daarvoor wel inschrijven. Je vindt alle informatie terug op radiodemerstad.be. Klik daar op agenda. Start.

Nummer origineel uit 1969. Ik heb het even snel voor je opgezocht van de groep Steam. Na na na na, hey hey, kiss him goodbye. En toen zongen we die plaat al mee, eind van de jaren 60. Nou ja, ik niet, want ik was toen nog maar 3 jaar in 1969. Maar heel wat mensen zullen dat nummer toen al meegezongen hebben. En dan werd het nog eens opnieuw gecoverd in een moderne versie in 83. Maar dat is alweer heel lang geleden, door de dames van Bananarama. Dit was hun versie van hey hey, kiss him goodbye. En dit is The Police, Walking on the Moon. Beetje moeilijk, want je wordt daar volledig gewichtloos. Yeah.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

George Michael naar de Split van Wem was hij degene die erin slaagde om een hele mooie solo carrière uit te bouwen. En dat deed hij goed, hè. Let's Go Outside was dat. Volgende week, zaterdag 25 en zondag 26 juli, is het kermis in Molenstede. Er is onder meer een boerenmarkt op zaterdag. En er is ook live muziek. En zondags om 9 uur, hey, daar gaat hij weer, daar is er een rommelmarkt. Ja, ik zei het je toch al daarstraks. Het krioelt van de rommelmarkten de volgende weken hier in de regio.

Wontonton, Belgisch groepje onder leiding van Bea van der Maat. Mooie, mooie vrouw, hè? Bea van der Maat, helaas ook veel te vlug overleden. Ja, die is er ook al niet meer, onze Bea. Wontonton, I lie and I cheat. Hey, we gaan naar het nieuws van 9 uur met Tony Christie. En is this the way to Amarillo? Ja, toen moest je dat nog gewoon vragen, hè? Want GPS, dat bestond nog niet. When

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Attree.
4: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Er is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. Voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht. En ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat licht regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.

0: Laten we hopen op een very sunny day vandaag. Bonnie M was dat. Hey, goedemorgen, welkom in deel 3 van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Dit is Bobby V. Ja, je moet 1000 ogen hebben tegenwoordig.

0: zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Kapelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Kapelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Kapelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteen. 23 inhalen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

Forecast en Happy Days are here again. Laat ons hopen zich op een aantal Happy Days. En vooral op een aantal days met goed weer natuurlijk, want dat hebben we graag. Eurovisie 1980. Voor het eerst won Johnny Logan voor Ierland toen het Eurovisie Songfestival met het prachtige, ja, allertijden liedje, hè. What's Another Year? Ja, 365 dagen. Als je pech hebt, 366.

0: Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Ja, misschien moet je eens naar Scherpenheuvel, te voet naar Scherpenheuvel. Gebeuren dan nog mirakels? Dat is maar te vragen aan meneer Pastoor. Daarvoor M en Pop Music uit 1979. Ja, dan was er het nummer Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen. Kennen we allemaal, maar wist je ook dat het ooit gecoverd is in het Nederlands door Chris de Bruyne en dan wordt het taaier dan de rest.
1: Oh.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja. De Dire Straits, Twisted by the Pool. Kunnen we even naar de periode dat Elton John nog op zijn kievief was? 1981, toen is hij in België geweest. En heeft een liedje gemaakt, hè? Ja, Just Like Belgium.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Hey Joe, I told you so. Ja, maar jammer, ik wist het wel. Het was Pussycat uit het eind van de 70s. Zometeen een nieuwe graffiti. Ik heb hier nog Genesis.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Volgens het akkoord wordt de werktijd niet meer per week, maar wel per jaar berekend. Zo kunnen werkgevers en werknemers afspreken om op drukke momenten meer te werken en op kalme momenten minder. Maar overuren kunnen dan niet meer, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
4: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen. Maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
3: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden. Ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen, dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. Tegelijk groeide hun vermogen ook tot 122 miljoen. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. 2 olietankers zouden in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.

Status quo uit midden van de jaren 70. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Zaterdag 18 juli 2026. 50 jaar geleden dat Lucien van Impe als laatste Belg de Ronde van Frankrijk won. En wie dat dit jaar wordt op het hoogste schavotje, dat lijkt nu al bijna vast te staan dat het opnieuw Tadej Pogacar zal worden. Goedemorgen, welkom bij Radio Demerstad. Tussen nu en 12 uur overzichtje van de activiteiten in Diest en omgeving in een redactie en een samenstelling van Frits van Perk.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
1: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Wemerstad.

Ja, hoe zit dat nu met ons eigenlijk? How about us? Dat was de nummer 1 voor Champagne in 1981. En we zetten de activiteiten voor vandaag weer op een rijtje. Tot 1 uur vanmiddag is op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de antiek, brokante en curiosa markt weer toegankelijk. Toegang is gratis. En wil je er een van de volgende zaterdagen bij zijn als standhouder, dan neem je contact op met Charlie Leenaerts. Dat is via het mailadres charlie.leenaerts@skynet.be. En in het stadion De Veen in Heusden-Zolder vindt vandaag de Nacht van de Atletiek plaats. Het voorprogramma met de jeugdcategorieën begint om 12:30 en het hoofdprogramma met de allerlei topatleten als Rani Rosius en Paulien Kokuit begint om 18:30. Het volledige programma vind je trouwens op de website denachtvandeatletiek.be. Ook Noor Vits was aangekondigd, maar ze heeft op haar sociale media laten weten dat ze nog niet genoeg trainingsuren in de benen heeft en dat ze er vandaag nog niet zal bij zijn. Dus geen Noor Vits in Heusden-Zolder vandaag. En nu wat Amerikaanse rock'n'roll van Dion DiMucci. Hij wordt er vandaag 87. Jawel, hij is nog steeds alive and kicking. Hier is hij met The Wanderer.

Het was een van de grote hits van Orchestral Maneuvers in the Dark. Kortweg OMD, deze Maid of Orleans of the Waltz of Joan of Arc. Er was ook een hele fraaie Nederlandstalige versie door Leopold III. Ja, inderdaad, met het geweldige Volle Maan. Was, mocht er ook zijn, vond ik. Vanmiddag om 1 uur beleef je op de markt van Zichem zomeranimatie in het park, kortweg ZAP. Toegang is er gratis. Ze beginnen daar om 1 uur met een petanque-toernooi en de kinderanimatie opent om 2 uur. Vanaf 7 uur vanavond zorgen live optredens voor de ambiance. Zomeranimatie in het park, vandaag dus op de markt in Zichem. En het is ook de laatste dag van Rock Herk vandaag in het Olmenhof in Herk de Stad. En ja, je kan er niet meer bij, want het is ook uitverkocht deze slotdag. Met onder andere Jente van Portland op het podium. Ook de rockgroep Channel Zero is erbij. En als topper de Manic Street Preachers. Alle info en het volledige programma vind je op de website rockherk.be. Rock Herk dus nog de hele dag in het Olmenhof in Herk de Stad. En nu wat soulmuziek van een madame die vandaag 85 jaar wordt. Ik heb het over Martha Reeves. Samen met de Vandellas is ze hier met Jimmy Mac.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Het stevige gitaarwerk van Freddie Mercury en Queen, dat was Kind of Magic. In de Gildezaal in Schaffen kan je vanavond om 8 uur meekwissen aan de kermisquiz voor ploegen van 5 personen. De beste 5 ploegen gaan met een prijs naar huis. Deelname per ploeg €25. Inschrijven bij Sarah Christens en haar mailadres is sarah.christens@hotmail.com. Je kan dat trouwens ook allemaal nalezen op onze website radiodemerstad.be. Je klikt gewoon even door naar de agendapagina. Ik had het over die kermisquiz in Schaffen. En de kermis die is in Schaffen ook aan de gang op en rond het Sint-Hubertusplein. Vanavond zijn er onder andere optredens van The Curious en de Gieswinne Band. En morgen om 2 uur wordt de kermis afgerond door het Dweilorkest Code Oranje, het koor Macantare en Circus Animatie. En de toegang daar op en rond het Sint-Hubertusplein is gewoon gratis. Genieten van de kermis in Schaffen. Er zijn trouwens nog meer kermissen. Zometeen in de uitzending gaan we ook dat programma natuurlijk ook even verder overlopen. Maar eerst naar Nederland, naar de Golden Earring. En drummer César Zuiderwijk, die wordt vandaag 78. Hier is The Weekend Love.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame? Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

En dat is de man die we kennen als de leadzanger van de Zombies. Je weet wel, die van She's Not There en The Time of the Season. Colin Blundstone solo dit keer met I Want Some More. Ja, hij is niet zo snel tevreden, dat is duidelijk gebleken. Ik had het nog over de andere kermissen die momenteel aan de gang zijn. Er is bijvoorbeeld kermis in Kiezigem. Om 4 uur vanmiddag start daar de stratenloop. En om 7 uur vanavond kan je lekker rocken met Kieke Rockt. Morgenochtend om 8 uur kan je van start voor een gravel- en of mountainbike-tocht. En morgen namiddag om 5 uur kan je ook de innerlijke mens versterken bij de barbecue. En morgenavond is er nog een Vlaamse nacht. Volledige programma vind je trouwens op hun website kiezigemkermis.be. En op de grote markten en de kaai is er natuurlijk ook de zomerkermis in Diest. De attracties zijn geopend van 14 tot 21 uur, vandaag, morgen en overmorgen. En maandag is er trouwens de familiedag en die gaat gepaard met animatie en kortingen. En momenteel zijn er ook al abonnementen verkrijgbaar voor het komende toneelseizoen bij het KVT. Voor het programma en de prijzen kan je terecht natuurlijk op de website. En dat is gewoon kvt.be. En nu naar een madame die we kennen als Afton Cooper in Dallas in de jaren 80. Audrey Landers. Ze wordt vandaag 70 jaar en we gaan richting het nieuws van 11 uur met Manuel.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sud-Info. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket willen er voorlopig niets over zeggen. Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
4: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
3: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Meestal grijs, soms wat regen, maar ook af en toe zon bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 22 graden.

de band Huey Lewis en de News scoorde in de 80's een aantal dikke hits en daarvan was dit er eentje. The Power of Love. Daarmee begonnen we deel 2 van Graffiti op deze zaterdag 18 juli 2026. Activiteiten voor vandaag in en om de Demerstad in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Een liedje uit een succesvolle editie van het Songfestival in 1973. Cliff Richard werd de derde met de Power to All Our Friends na winnares Annemarie David en de nummer twee Mochedades uit Spanje. Ik kijk ook al even naar morgen, want morgen verandert Aarschot en omgeving in een glooiend sportlandschap voor de Hageland Power en Plas Triathlon. Met een eerste start om 10:00 in het domein Ter Heide in Rotselaar. De triatleten fietsen en lopen van daaruit naar het centrum van Aarschot. En wil je alle info daarover, dan kan je terecht op de Facebookpagina of de website van het Aarschotse triatlonteam. En dat is www.aatt.be. Dus www.aatt.be voor alle info over de triathlon morgen in Aarschot. En het is vandaag 13 jaar geleden dat een van de leden van de Diestse Scabs overleed. Fons Simons overleed 18 juli 2013. Hij was er maar 58. En we brengen even hulde aan de Fons. Dit zijn de Scabs uit hun beginperiode met People's Tale.

Kennen van dak te zo dus. Dit was My Simple Heart. Het WK voetbal zit er bijna op. Met vanavond de troostingsfinale voor de derde plaats tussen Frankrijk en Engeland. En morgenavond de grote finale om 9:00 tussen wereldkampioen Argentinië en Spanje. We zijn benieuwd. Maar de clubs uit onze regio bereiden zich ook al voor op het nieuwe seizoen. Er is bijvoorbeeld de beker van Groot Aarschot. Vanavond om 19:30 speelt Langdorp tegen Aarschot. En volgende dinsdag de 21ste speelt Aarschot tegen RWL Sport A. Ook om 19:30. En Sporting Hasselt, de kersverse profclub, zeg maar, die oefenen morgen tegen Antwerp. Morgen om 16:00 is die wedstrijd in het stadion van Hasselt. Zometeen blikken we ook even vooruit naar de Hagelandse gordel die morgen wordt gereden tussen verschillende boerderijen. Dat doen we zometeen na deze. Billy Ocean, de man die we kennen van Love Really Hurts Without You. Dit was een van de opvolgertjes. L.O.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Glen Campbell, midden van de jaren 70. Dat was Like a Rhinestone Cowboy. Morgen dan wordt de Hagelandse Gordel verreden. Dat is een organisatie van de landelijke gilde waarbij je kan starten of halt houden bij verschillende landbouwbedrijven. En we gaan het er even over hebben met Jos van den Broek van het gelijknamige akkerbouwbedrijf in Assent. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De Hagelandse Gordel, dat is een traditie intussen al heel wat jaren, denk ik, hè?
1: Ja, we zijn aan de 18e editie, dus dat kan al tellen, hè.
0: Ja, inderdaad. En morgen is het weer zover. Ook bij jullie kunnen we van start gaan. En er is weer, zoals gebruikelijk, de keuze uit verschillende parcours, hè?
1: Ja, inderdaad. Er zijn dezelfde traditionele startplaatsen. En dat is Assent, Kortenaken, Herk de Stad, Hoeleide, Dunsbeek en Kapelle. Mm-hmm. En ter plaatse kun je telkens kiezen tussen drie verschillende routes. Gaande van een lange, een middellange en een korte route. Ja. Ieder heeft een keuze.
0: Ja, afhankelijk van hoeveel je aan kan natuurlijk. Hè. En op die verschillende plaatsen, landbouwbedrijven, is er ook heel wat te doen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ter plaatse kun je altijd eten en drinken krijgen. Dus de hele dag doorgaan van 8 uur 's morgens tot, laten we zeggen, 7 uur 's avonds. Mm-hmm. Verder is er een nieuwigheid over die routes uiteindelijk. Buiten de 6 traditionele routes hebben we ook nog 2 nieuwe zaken, en dat zijn gravelroutes. Mm-hmm. Dus totaal nieuw, een gravelroute die je kan vertrekken in Assent, of in Kapelle, of in Dunsbeek, of in Kortenaken. Dus op 4 plaatsen kan je inschrijven voor de gravelroute. Die gravelroute moet je dan wel via GPS opladen ter plaatse met de QR-code. Ja. De andere routes, die worden afgepeild en daar kan je dit traditioneel volgen via de pijl.
0: Oké, dat is traditioneel zo. Nu, die gravelroutes, dat is iets nieuw. Daar is wel wat belangstelling voor, hè?
1: Ja, dat is trouwens heel actueel, laat ik zeggen. Er zijn veel geoefende fietsers of vrije tijdsfietsers die dat graag zouden doen. Uiteindelijk kom je daar uiteindelijk op toch heel wat wegen waar je zeker nooit geweest bent. Dus terwijl de andere routes de gekende wegen nogal eens volgen, ja, Gaan die gravelroutes totaal een andere weg op. En je weet op den duur niet meer waar je bent, maar je gaat wel op de juiste plaats aankomen.
0: Oké, goed. Dat je niet verloren bent, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dat zal niet gebeuren, zelfs op een afstand van 50 kilometer, want dat is bijvoorbeeld de route van Assent naar Kapelle. Halfweg zitten we dan ongeveer aan 25 in Kapelle en terug langs een andere weg kom je in Assent aan. En dan heb je er ongeveer 50 afgelegd.
0: Oké, dat is zeker al de moeite. En wat kost het allemaal? Dat is een beperkte tarief, hè?
1: Afhankelijk van of je lid bent van de landelijke gilde of niet. Leden betalen 4 euro, niet leden 6 euro bij de start. Ja. Kinderen tot 12 jaar fietsen heel de dag gratis mee.
0: Oké, dus dat is zeker en vast weer de moeite. Dus vanaf 8 uur morgenochtend. En alle gegevens die staan trouwens op de website van de landelijke gilde. landelijkegilden.be/Hagelandse Gordel. Oké, Jos, dank je voor de toelichting. En

0: Heel veel succes met de organisatie morgen.
1: Oké, dank je wel.
0: Dank je, Jos. Dag. Dat was Jos van den Broek van het gelijknamige akkerbouwbedrijf, waar je onder andere dus van start kan gaan voor de Hagelandse gordel. Dus alle info met al de startplaatsen, je vindt ze terug op de website landelijkegilden.be. Intussen naar de muziek van 10cc van een halve eeuw geleden. The Things We Do For Love.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
9: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
8: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet.
10: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
9: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

We konden er nogal een puinhoop van maken, hè? Love is a Battlefield. Maar het werd wel een nummer 1 hit voor Pat Benatar in 1984. Hou je van autosport, dan kan je dit weekend natuurlijk naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de grote prijs Formule 1 van België. Maar ook in onze regio wordt er aan autosport gedaan. Er is de rally sprint van Lübeck die morgen wordt georganiseerd. En dat door de Safety Club Midden-Brabant liever. En dat brengt natuurlijk de nodige hinder met zich mee als je door Lübeck moet. Vandaag wordt trouwens het parcours al verkend door de deelnemers. Tussen 10 en 5, houd daar alvast rekening mee. En morgen tussen 6 en 8, dan wordt het parcours natuurlijk afgesloten. Meer info vind je trouwens op de website van de gemeente Lübeck. lübeck.be/rallysprint. En daar vind je alle info terug. En nu naar rock'n'roll van de Bobby Fuller Four. Bobby Fuller die overleed in nogal mysterieuze omstandigheden op 18 juli 1966. En dat is 60 jaar geleden. Maar we kennen hem natuurlijk van deze dikke hit. De Bobby Fuller Four. Nog een keer als hulde lied, zeg maar. I fought the law.

Bobby Fuller, 60 jaar geleden overleden met I Fought the Law door zijn band de Bobby Fuller Four. Dit was het voor Graffiti op zaterdag. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. Zometeen Herman de Graaf met de nieuwe Flashback Top 30. En vandaag keert hij terug naar een lijst uit de 1987. Geniet ervan. Morgen dan zijn we bij jullie terug met een zondageditie van dit programma. Gary Wright, die krijgt het laatste woord met Dreamweaver. Smakelijk, tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn, ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
5: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. Nog een beslissing van de Vlaamse regering. Iedereen moet grote sportevenementen gewoon op tv kunnen volgen, zonder dat ze er een gratis app voor moeten downloaden of moeten betalen voor een extra sportpakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om het EK of WK voetbal of wedstrijden van onze Rode Duivels. Aanleiding voor de beslissing is de heisa van enkele maanden geleden rond de bekerfinale. Rechtenhouder DAZN zou die uitzenden, maar kort voor de aftrap kwam er toch nog een akkoord met Play. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sudinfo. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket willen er voorlopig niets over zeggen. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk. De 5e al in deze tour. Ramses de Bruyne is ziek. Hij heeft koorts en keelpijn en kan dus niet meer starten. De Bruyne is 23 en was aan een sterke tour bezig. Hij zat 2 keer in een lange vlucht, finishte 1 keer als 5e en hij stond 18e in het algemeen klassement. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemiddag en welkom bij het aloude medium radio. Nog steeds niet geveld door televisie, internet, streamingsdiensten en podcasts. En hoewel een en ander opschuift van FM naar digitale platformen, is de radio nog steeds springlevend. En wij gelukkig ook om een nieuwe flashback top 30 de wereld in te slingeren. En dat wordt er deze week een van dag op dag 39 jaar geleden. Want tot 2 uur is het 18 juli 1987. Het was de tijd dat Georges Jobet wereldkampioen motocross wordt in de 500cc-klasse, je in de bioscoop naar de film Hector met Urbanus kon gaan kijken en actrice Hilde van Michem de eerste bekende Vlaming is die fris en fruitig naakt in Playboy verschijnt. En over fruit gesproken, daar gaat ook dit lied over van Little Steven. Hij staat op 30.

Je zou het niet meteen verwachten, maar dit was eigenlijk een protestlied dat refereert aan de Amerikaanse bemoeienissen in de jaren 50 in de bananenteelt van Guatemala. De Verenigde Staten waren immers betrokken bij een staatsgreep in dat land, onder meer om de fruitboeren te beschermen. En het was Little Steven, ook bekend als gitarist van Bruce Springsteen, die erover zong en er een hit mee had, maar nu wel toe was aan zijn laatste week top 30, want hij zakte met Bitterfruit van 22 naar 30. En op 29, iemand die net als Hilde van Michem niet te beroerd was om af en toe haar kleren uit te trekken voor, zoals dat heet, artistieke naaktfoto's. Dit is Samantha Fox. Nothing.

0: Twee weken geleden hoorden we Samantha Fox, ook al in een lijst uit 86 met Touch Me. En dit was Nothing's Gonna Stop Me Now. Een van de opvolgers die vandaag als eerste van maar liefst 10 nieuwkomers binnenkwam op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 2 juli vertrekt de erfenis van de 20 jaar eerder overleden Henegouwse schilder René Magritte naar Londen om er geveild te worden. Nochtans had de Belgische regering er alles aan gedaan om zijn collectie in ons land te houden. En op 4 en 5 juli vindt het Torhout Werchter Festival plaats met op de affiche onder meer de House Martins, Iggy Pop, Echo and the Bunnymen, The Pretenders, Eurythmics en hoofdact Peter Gabriel. Het werd een regenachtige editie waarvoor 950 frank inkom moest betaald worden. Het Eurovisie Songfestival vond in 1987 plaats in Brussel. Een gevolg van de overwinning van Sandra Kim 1 jaar eerder. En ook toen was Israël erbij en eindigde 8e met een nummer dat in het Hebreeuws Shir Habat Latnim heet. En uitgevoerd werd door 2 comedians die zichzelf Lazy Bums noemden. En ze hielden er ook in de westerse wereld een grote hit aan over. Maar zakken deze week wel van 14 naar 28.
2: After you.
3: No, after you, sir.
2: Each morning I will out of bed.

De Amerikaanse R&B-zanger Alexander O'Neill, die in de jaren 80 vaak samenwerkte met die SOS-band, had twee grote hits bij ons. De ene was Never Knew Love Like This en de andere Fake, waarmee Alexander O'Neill deze week 6 plaatsen zakte van 21 naar 27. En op 26 de Tsjechische componist Jan Hammer, die talloze filmsoundtracks maakte, maar toch vooral geassocieerd wordt met de muziek van de misdaadserie Miami Vice. Zo was Crockett's Team al te horen in een aflevering uit 1984, maar wordt pas een hit als het de opvolger wordt van het Miami Vice Team. En nog niet zo'n kleintje ook, want een paar weken eerder stond hij er nog 2 weken mee op nummer 1, maar deze week dus op 26.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Opel.

Precies een derde van deze top 30 bestaat uit nieuwkomers. En tot nog toe hebben we er daarvan nog maar eentje gehoord. En dat was Samantha Fox op 29. En dus was het hoog tijd om weer al maar eens aan de boom te schudden, met als resultaat dat Cliff Richard hier binnenviel met een single uit Always Guaranteed. Zijn 28ste studioalbum alweer. De bekendste hit daaruit was Some People, maar het is met My Pretty One dat hij hier nieuw binnenkwam op 25. En ook dit is nieuw op 24 van Princess.

0: Dat was er weer een uit het high-energy dance-genre van Princess. Echte naam Desiree Carol Heslop. En dochter van James Lloyd, die in de 70s een nummer 1 hit had met Keep On Smiling. De appel viel dus ook in dit geval niet ver van de boom, want Princess had grote hits met After the Love Has Gone en Say I'm Your Number One. Maar het nummer waarmee ze hier nieuw binnenkwam moest ver in de schaduw blijven van die twee hits, want meer dan één weekje top 30 zat er niet in voor Red Hot. Dat was Princess, nieuw op 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 5 juli eindigt het tennistoernooi van Wimbledon. Bij de mannen verslaat de Amerikaan Pat Cash de Tsjechoslovaak Ivan Lendl. Terwijl bij de dames de winst voor Martina Navratilova is nadat ze wint van Steffi Graf. Op 7 juli ontploft in het Duitse stadje Herborn, ten noorden van Frankfurt, een tankwagen die voor een ijssalon geparkeerd stond. Hierbij vallen 5 doden en 13 zwaar gewonden. En één dag later, op 8 juli, geeft U2 in het kader van hun Joshua Tree Tour een legendarisch concert in Vorst Nationaal. Seismologen registreren die avond een mini-aardbeving, waarover zelfs Armand Pien later zal berichten in zijn legendarisch weerpraatje. Al bleken die schokken bij nader inzien vooral veroorzaakt te zijn door de basdreunen van die alarm, die het voor

van Princess. Op 24 gingen we naar haar mannelijke evenknie Prince, van wie sinds het voorjaar van 87 zijn negende studioplaat Sign of the Times in de platenwinkel lag. En mede dankzij dit inmiddels klassiek geworden stukje vinyl groeit hij uit tot een van de succesvolste artiesten van de jaren 80. Er ging dan ook een zware schokgolf door de wereld toen bekend werd dat His Royal Badness in 2016 op amper 57-jarige leeftijd overleed. En dit was een van zijn muzikale erfstukken waarmee hij deze week doorsteeg van 25 naar 23 en heette If I Was Your Girlfriend. En van Minneapolis nu naar Frankrijk met Julien Clerc.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
6: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
7: Een zomer lang, Radio Demerstaat.
8: Flashback top 30.

single van Ellie komt uit het Canadese Montreal en kreeg zijn eerste platencontract van trompetist en platenbaas Herb Albert, die we straks overigens ook nog zullen horen toeteren op een nummer dat nog net in de top 10 staat. Maar als platenbaas was hij in de 70s al verantwoordelijk voor een paar bescheiden hitjes van Gino Vannelli, die wel nog tot in de jaren 80 moest wachten op zijn grote doorbraak met hits als Hurts to be in Love en het zo net gehoorde Wild Horses, dat in deze lijst 12 plaatsen zakte van 8 naar 20. En dit is weer eens een nieuwe op 19 van Mixed Emotions.

0: Dat was inmiddels de vijfde van 10 nieuwkomers vanmiddag. Van Mixed Emotions, die met You Won't Love Maria, dat ook nog steeds in de top 30 staat, een grote voorjaarshit hadden. En of dat wat met dat succes te maken had, weten we niet. Maar feit is dat de twee leden van Mixed Emotions beide erg jong gestorven zijn. De bekendste, Drafi Deutscher, was net 60 toen hij overleed aan een hartaanval. En Oliver Simon bezweek op 56-jarige leeftijd aan een hersentumor. Met hun tweede hit Bring Back kwamen ze nieuw binnen op 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 11 juli meldt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Pérez de Cuellar, de geboorte van de 5 miljardste wereldburger. De eer gaat naar een pasgeboren baby in het toen nog Verenigde Joegoslavië. Eén dag later, op 12 juli, wordt de grote prijs Formule 1 op het circuit van Silverstone voor eigen publiek gewonnen door de Brit Nigel Mansell. Onze landgenoot Thierry Boutsen eindigt zevende. En op 18 juli gaat in Carré in Amsterdam de musical Cats in première. En dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van dit theater. In de cast onder meer Ruud Jacot, die later nog voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival zal gaan. Meer dan 10 jaar na hun eerste hit is de Amerikaanse band Heart weer helemaal terug met een power ballad die geschreven werd door Billy Steinberg en Tom Kelly. Twee namen die u waarschijnlijk weinig zullen zeggen, maar zij waren ook de auteurs van andere wereldhits als Like a Virgin van Madonna, True Colors van Cyndi Lauper en Eternal Flame van The Bangles. En dus ook van het nummer dat hier binnenkomt op 18. Dit is Alone van Heart. I

band heeft wel eens ooit over een jet airliner gezongen. Maar dat was toch nog andere koek dan deze Italo-disco van Modern Talking. Het was hun laatste hit bij ons, met ook weer die hoge falsetto-stem waarvan ze later moesten toegeven dat die van studiozangers kwam en niet van henzelf. Een trucje waar ook Bonnie M en Milli Vanilli wel eens gebruik van maakten. Maar een hit hadden ze wel, die deze week eerder bescheiden steeg van 19 naar 17. En zo zijn we bijna aan het eind van dit eerste uur Flashback Top 30. Maar don't dream is over, want zometeen komt er nog een tweede uur.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
5: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
6: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik, een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde, 11 kilometer lang met een paar loeistijle kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haak. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsman. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
3: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

Aan het eind van het vorige uur hoorde je net voor het nieuws nog Crowded House en Don't Dream It's Over op 16. En dit was When Smokey Sings, het eerbetoon van ABC aan Smokey Robinson. En nu wil het toeval dat in de aflevering van Avro's Top Op, waar ABC te gast was met When Smokey Sings, ook een optreden zat van Smokey Robinson himself. Het zal daar dan ook ongetwijfeld erg gezellig geweest zijn in de backstage. ABC steeg er 8 plaatsen mee van 23 naar 15. Goedemiddag en welkom terug in de Flashback Top 30 van precies 39 jaar geleden. Want tot 2 uur is het hier nog 18 juli 1987. Met nu de snelste stijger van deze week op 14. Dit is Judy Butcher en Can't Be With You Tonight.

0: Caribische zangeres Judy Butcher wordt een hit nadat het veelvuldig gebruikt werd op de Britse televisie in het fitnessprogramma van Lizzie Webb. Zo'n beetje de Engelse versie van Start to Fitness van Evie Gruijaert. Al ben ik bang dat je, gelet op het trage tempo van het nummer, toch niet al te veel calorieën verbruikt hebt als je oefeningen doet op Can't Be With You Tonight. Waarmee Judy Butcher hier 10 plaatsen steeg van 24 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 19 juli ondertekenen premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en de Franse president François Mitterrand een belangrijk verdrag, waardoor de bouw van de kanaaltunnel tussen beide landen van start kan gaan. In de maand december gaat dan ook effectief de eerste spadesteek de grond in aan de Britse zijde. De officiële opening is wel pas voor 1994. En op 21 juli wordt tijdens het defilé ter gelegenheid van de Nationale Feestdag hulde gebracht aan de duikers en ontmijners die een belangrijke rol speelden tijdens de reddingsoperatie van de eerder dat jaar gezonken Herald of Free Enterprise. Zij krijgen tijdens de optocht een prominente plaats helemaal vooraan. Ook de Rijkswacht deed mee, maar dan om hun nieuwste BMW's en Golf GTI's te showen. Snelle interventiewagens die vanaf nu in het straatbeeld zullen verschijnen.

Deze ga ik proberen een beetje serieus af te kondigen. Want we zaten net met Willem naar de après-ski-versie te luisteren van het Duitse comedy-duo Badesalz. En dat klinkt zo. Ze hadden er in Nederland zelfs een heuse top 10 hit mee. Maar wij zijn toch eerder opgelucht dat we de originele mochten laten horen van U2. And I still haven't found what I was looking for. Dat nieuw binnenkwam op 13. En ook dit is nieuw, de 9e en op 1 na hoogste nieuwe van de Pet Shop Boys. Voor wie 1987 ook een uiterst succesvol jaar was. Want met Suburbia hadden ze op nummer 1 gestaan. En dit is een van de opvolgers, It's a Sin.

It's a Sin van de Pet Shop Boys was de voorlaatste nieuwe op 12. Wat betekent dat je straks in de top 10 nog de hoogste nieuwe te goed hebt, die zomaar pardoes binnenkomt op 3. Maar nu eerst Cock Robin. Zij blijven deze week zitten op 11 met Just Around the Corner. En daar loeren zometeen de 10 grootste hits van 11 juli 1987.

0: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen?

0: www.vlaamse.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Dat was Janet Jackson samen met, zoals je in het vorige uur hoorde, de man die ook de carrière van Gino Vannelli op de rails gezet had. En dan hebben we het uiteraard over Herb Albert. Die beleefde een soort comeback dankzij Keep Your Eye On Me, zijn 27e studioalbum waarop hij zijn karakteristieke trompetgeluid vermengt met funk uit Minneapolis. En daaruit kwam Diamonds, dat deze week zakte van 9 naar 10. En dit is de titelsong van de 15e James Bond film The Living Daylights. Hey.

0: The Living Daylights liep sinds eind juni in de bioscoop met Timothy Dalton als 007 en met verder ook nog een glansrol voor de Nederlandse topacteur Jeroen Krabbé. En het was de Noorse band A-ha die dit keer de titelsong mocht inzingen en er een grote hit aan overhield, die in deze lijst 9 plaatsen steeg van 18 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 25 juli gaat de film La Bamba over het leven van het jong gestorven tieneridool Ritchie Valens wereldwijd in première. Hij kwam samen met Buddy Holly en The Big Bopper in 1959 om het leven in een vliegtuigongeluk. Zijn bekendste hits waren Donna en La Bamba, dat op de soundtrack van de film vertolkt wordt door Los Lobos. En in Griekenland zorgt een hittegolf voor een ware catastrofe die al aan 300 mensen het leven kostte. De Griekse regering heeft dan ook de noodtoestand afgekondigd nadat de middagtemperatuur er al een paar dagen rond de 45 graden schommelt. Eerder vanmiddag hoorden we op 19 al de nieuwe single Bring Back van het Duitse duo Mixed Emotions. Maar het nummer dat de voorbije weken tot hun grote doorbraak leidde, staat na 11 weken ook nog steeds genoteerd bij de bovenste 10. Maar zakt nu wel van 2 naar 8. Dit is You Won't Love.

Het Songfestival van 1987, dat een goede 2 maanden eerder in Brussel plaatsvond, meer bepaald op 9 mei, blijft ook in de zomer van dat jaar nog nazinderen. We hoorden al de Israëlische inzending van Lazy Bums. Zometeen in de top 5 komt er nog één voorbij. En deze twee moesten de eer hoog houden voor La Bella Italia. En slaagde daarin cum laude, want ze werden uiteindelijk derde. Dat waren Umberto Tozzi en Raf met Gente di Mare, dat 2 plaatsen zakte van 5 naar 7. En hier is nog een duo, en wel...

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Check de promo. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers. Altijd slim.
6: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
7: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Deze man zette 39 jaar geleden een unieke prestatie neer door als eerste artiest ooit twee keer het Eurovisie Songfestival te winnen. Eén keer in 1980 met What's Another Year en zeven jaar later opnieuw met Hold Me Now. Het levert Johnny Logan eeuwige roem op en het predicaat Mr. Eurovision. En dat allemaal dankzij dit lied dat hij schreef voor zijn vrouw Eilif, die hij al ontmoet had toen ze amper 14 was en met wie hij nu al tientallen jaren getrouwd is. Met Hold Me Now zakte Johnny Logan van 3 naar 5. En dit is 4 van Tony Esposito en Papa.

0: 80 kwamen de echte zomerhits, meestal uit Italië. En dat was in 1987 niet anders, met onder meer Call Me van Spanja, Boys van Sabrina en Balla Balla van Francesco Napoli. Maar het grootste Italiaanse zomersucces dat jaar was toch Papa Chico van Tony Esposito, die er in de meeste Europese landen een nummer 1 hit mee scoorde. Behalve dan bij ons, al ging hij wel nog steeds in stijgende lijn van 6 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 26 juli eindigt de 74ste ronde van Frankrijk met een eerste overwinning voor de Ier Stephen Roach. Tweede wordt de Spanjaard Pedro Delgado, derde de Fransman Jean-François Bernard. De eerste Belg komen we pas tegen op plaats 11 en dat is Claude Criquelion. Wel waren er twee Belgische ritzegers voor respectievelijk Herman Frison en Marc Sergeant. En op 31 juli tenslotte komen in Mekka 402 pelgrims om het leven en vallen er honderden gewonden tijdens de Hajj, de verplichte pelgrimstocht voor moslims. De slachtpartij zou alles te maken hebben met de rivaliteit tussen het Saoedische gastland en Iran.

In tegenstelling tot haar vorige film Desperately Seeking Suzanne is de pers heel wat minder lovend voor Who's That Girl van en met Madonna, die al gauw op een flop lijkt uit te draaien. Maar gelukkig was er nog de soundtrack die enigszins de meubelen kon redden en voor de Queen of Pop hits opleverde als Causing a Commotion en de titelsong zelf, die in deze lijst als een donderslag bij heldere hemel als hoogste nieuwe binnenknalde op 3 en op weg is naar 2 weken nummer 1. En dat geldt ook voor de plaat die 1 plaats hoger staat van George Michael. Hij zal volgende week de nieuwe nummer 1 zijn, maar moet voorlopig zijn beurt nog even afwachten op 2 met Arnhem.

0: Na eerdere hits als Careless Whisper en A Different Corner betekende dit in 87 de echte start van de solo-carrière van George Michael. Ondanks het feit dat heel wat radio- en televisiestations de single boycotten, boerde hij er toch bijzonder goed mee. In deze lijst steeg hij van 4 naar 2. En moet voorlopig nog heel even één artiest laten voorgaan. En wie dat is, hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 deze week Herb Albert en Janet Jackson en Diamonds. 9 Aha met The Living Daylights. 8 Mixed Emotions en You Won't Love. Op 7 Umberto Tozzi en Raf met Jen Teddy Mare. Op 6 een ander duo, Mel en Kim met FLM. 5 Johnny Logan en Hold Me Now. Op 4 Tony Esposito met Papa Chico. 3 was de hoogste nieuwe deze week van Madonna en Who's That Girl. En op 2 zo net George Michael en I Want Your Sex. En gezien zijn seksuele geaardheid en voorkeur voor de herenliefde zal dat zeker niet bedoeld zijn voor de artiesten die we deze week tegenkomen op
1: nummer 1.
0: En dat is Whitney Houston, die in 87 een record aantal prijzen en awards op haar schoorsteen mag bijzetten, dankzij I Wanna Dance With Somebody. De nummer 1 van 18 juli 1987. Blijf bij ons zometeen voor de siesta van Jan de Groot.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
4: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
3: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer, met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
5: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles eens gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
3: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Daryl Hall en John Oates, een duo dat toch een aantal nummer 1 hits scoorde destijds, een stuk of 6. En een van die grote hits was Kiss on My List. Maar deze, die deed het nog net iets beter. Dat was Man Eater. En ondertussen zal iedereen wel gegeten hebben, zeker vanmiddag. Ah wel, dan is het vanaf nu siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot.
0: Iemand die nog aan tafel moet, dat is Herman de Graaf. Maar die kan dat nu gaan doen. Die is helemaal klaar met zijn flashback top 30. Waarvoor dank. En vanaf nu dus siesta met straks onder meer de feiten van de dag. Ook het uitgebreide weerbericht en veel muziek. Zoals deze van Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Hele goede middag allemaal.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Chris Isaak, die in de buurt van San Francisco woont, de streek waar hij geboren is ook destijds, en hij is altijd vrijgezel gebleven. Al zou je dat niet onmiddellijk afleiden uit dit nummer, Living for Your Lover, kwam uit 1985. En dan nu de beloofde feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demonstraat. En we gaan terug naar 18 juli 1973. Toen crashte een Belgische bus met 49 passagiers op de beruchte Côte de la Fée in Frankrijk. Dat is daar nabij Grenoble. De bus belandde in een rivier waarbij 43 mensen om het leven kwamen. En op 18 juli 1976 eindigde de Ronde van Frankrijk. Eindwinnaar dat jaar was Lucien van Impe. Tot op vandaag is hij nog altijd de laatste Belgische renner die ooit de Tour gewonnen heeft. In dezelfde editie eindigden nog twee andere Belgen, Michel Pollentier en Freddy Maartens, in de top 10 van het algemeen klassement. En op 18 juli 1991 wordt de bekende socialistische politicus André Kools in Kool doodgeschoten. Het betreft een politieke moord en die veroorzaakte destijds een zware schokgolf in ons land.

Dit nummer werd geschreven door Graham Goldman, die overdag in een kledingzaak werkte en 's avonds speelde in een semi-professionele band, The Mockingbirds. En hij schreef dit nummer voor zijn groep en trok ermee naar een platenzaak, maar die zagen er helemaal niks in. En de manager van The Mockingbirds, die dacht het nummer te bezorgen aan The Beatles. Maar in plaats daarvan kwam het in handen van de Yardbirds, die namelijk in dezelfde show optraden. En daarmee een hele grote hit scoorde, iconisch nummer uit de jaren 60. Dat was For Your Love. Het weerbericht. Ja, de temperaturen vandaag die vallen best mee. Net ietsjes hoger als wat voorspeld was eigenlijk. Het kan 25 graden worden. En hier en daar is er kans op een lokaal buitje. Morgen blijft het overwegend droog. Het wordt dan 24 graden. Maandag kans op een lokale bui ook en temperaturen rond 22 graden. Dinsdag dan blijft het weer droog, het wordt dan weer wat warmer, 25 graden. En vanaf woensdag is er meer kans op regen bij aangename temperaturen. Het kan dan 23 graden worden. Jan de Groot. En nu terug naar de muziek. Dit is een echte siestaplaat van The Steelers Wheel. Late again.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt...

0: Renospan. Kom, zijn we weg?
1: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbornstraat 30, Alke.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Duran Duran en The Reflex.
1: Siesta.
2: Jan de Groot.
0: We kijken even vooruit naar aanstaande maandag. Vanaf 6 uur wordt dan het Stadspark van Aarschot ingepalmd door Jazz in het Park. Met een optreden van achtereenvolgens het Pauline Leblanc trio en het Milan Verbist trio. De toegang is er helemaal gratis. Stadspark van Aarschot, maandag vanaf 6 uur. En nu, A Flock of Seagulls.

Lekker zomerse muziek hier bij Zomerradio Demerstad. Dat was Casey Keno, dat was Jody Bernal. En nu nog Matt Bianco. Ja, ik weet het, de naam suggereert alsof het om een persoon gaat, maar het is wel degelijk een groep. En volgens de groep zelf is de naam gewoon een puur verzinsel. Maakt ook niet uit, ze maakten gewoon lekkere muziek zoals deze. Don't blame it on that girl. En daarmee gaan we richting het nieuws van 3.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
4: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
3: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n 30 minuten geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
5: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
3: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: Dat was BZN en Don't Say Goodbye. Een beetje grappig zo als eerste plaat in het tweede uur van deze siesta. We blijven inderdaad nog een uurtje hier bij Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Hele goede middag allemaal, fijn dat je erbij bent. Dit is Pop in Wonderland en Grow Up Baby.

0: Wacht eens. Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Heel veel volk was zich afgelopen woensdag in Florida aan het vergapen aan een spectaculaire vliegshow van de beroemde Blue Angels. Maar op een bepaald moment vlogen de piloten wel heel laag over, zo laag dat parasols en strandstoelen gewoon door de lucht werden geslingerd. De marine is daarop een veiligheidsonderzoek gestart, maar vanuit het Trump-kamp komt er een heel ander signaal. Daar zijn ze bijzonder tevreden. De piloten vlogen wel laag, zeggen ze, maar dat is een teken van Amerikaanse vrijheid. Er komt van die kant alleen maar applaus voor de piloten. Ja, dan toch maar beter terug met beide voetjes op de grond. Dit zijn The Cars met Drive.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tijdloos en verfrissend. Verfrissend. Wij maken de zomer.

Jimmy Frey, en het gaat tegenwoordig niet zo goed met zijn gezondheid. Het is allemaal begonnen 12 jaar geleden, toen hij eigenlijk door een wielertoerist letterlijk van zijn fiets werd geduwd. En hij heeft sindsdien heel veel last van rug en heup. Jimmy Frey is ondertussen 87. En wij kennen hem natuurlijk van zijn Nederlandstalige liedjes, maar ook van dit nummer wat hij maakte, Yet I Know, kwam uit 1980. En weet je wat? Bij ons is het ondertussen weer tijd voor koffiepauze. Ik zou zeggen, zet er u rustig bij neer. Geniet van de koffie en van de muziek die wij gaan draaien. 3 plaatjes na elkaar. We beginnen met David Christie.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieur.

0: materialen. V&D, Melkertsestraat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Radio Deemestad.
1: Jouw radio.
3: Tijdloos.
2: En verfrissend.

Frizzle Sizzle, die met dit nummer optraden op het Eurovisie Songfestival in 1986. En ze vielen nogal op, want ze traden op blote voetjes. Ze werd de 13e, maar de winnaar dat jaar, ja, dat weten we nog, in 1986. Dat was Sandra Kim. En nu Isabella A. Dat is goed om weten. Jij mag altijd op me rekenen.

Luisa Fernandez met Give Love a Second Chance. En dat aan het einde van deze siesta. Maar ook wij krijgen een nieuwe kans. Morgen om 14:00, dan zijn we er weer. Hopelijk kan u er dan ook weer bij zijn. En ook Guy de Zwart, die krijgt een nieuwe kans. Die hoor je zo meteen na 16:00 hier bij Demerstad. Veel plezier ermee. Nog een fijne zaterdag. En we sluiten af met The Scorpions. Hello.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Braschaat. Ze kampen onder meer met zware nierproblemen. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: Geef toe, dat zijn indrukwekkende toverkunsten, hè? Een jeansbroek die kan praten. Baby makes her blue jeans talk van Dr. Hook.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom in Zwartwerk op zaterdag. Mijn naam is Guy de Zwart en voor alle duidelijkheid, ik ga het praten hier niet aan mijn broek.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84. Radio Demerstad.

In het origineel van Randy and the Rainbows uit 1963 ging het nog over Denise. Blondie wilde het nummer wat meer testosteron geven en dat deed ze in 1978. Denise werd daarom omgebouwd tot Denis. Je zit goed in het weekend van Demerstad met nu Fleetwood Mac. Op zoek naar de grote liefde in Big Love.

0: Verbeelding aan de macht hier op de radio. Earth, Wind and Fire was dat met Fantasy. En wij gaan ook fantaseren over zomerliefde. Dat duurt meestal niet lang en daarom mag de prestatie van Connie van den Bos best wel gezien worden. 3 zomers lang hield ze het namelijk uit.
1: Omdat

0: Op een gegeven moment zingen ze Like Cowboys Do in TV Land, maar het nummer heeft niets te maken met die western filmklassieker The Magnificent Seven. Het nummer met dezelfde titel van The Clash hoorde je. Het was punk vermengd met disco en rap. Dat kon allemaal in het begin van de jaren 80.
1: Guido Zwart. Zwartwerk.
0: En uit diezelfde periode komt dit liedje van ABBA. Ze waren bijna uitgezongen. Het is een van hun laatste stuiptrekkingen. 1982, The Day Before You Came.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bijbel.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

duidelijk in de stemming. De Nolans en I'm in the mood for dancing. Er zijn heel veel mensen goed gezind, want voor velen is het inderdaad een verlengd weekend met die nationale feestdag op dinsdag. En er zijn bij gevolg ook heel wat activiteiten op maandag en dinsdag, ook in Aarschot. Maandag 20 juli kan je vanaf 18 uur naar het Stadspark van Aarschot voor Jazz in het Park, met een optreden van achtereenvolgens het Pauline Leblond trio en het Milan Verbist trio. Het is daar gratis toegang. En de dag daarna, dus op de nationale feestdag zelf, vanaf 13 uur vormde het Stadspark van Aarschot het decor voor Roots in het Park, met een race nationale en internationale muzikanten. Het is daar ook dan gratis inkom.

Flower Power was even terug aan het bloeien op de radio met Scott McKenzie over San Francisco. Ja, tijdens het WK voetbal dit jaar werd er op maar liefst 11 locaties gevoetbald in de Verenigde Staten, waaronder ook San Francisco. Niet in de stad zelf, maar in de San Francisco Bay Area in Santa Clara in het bekende Levi's Stadium. Je luistert naar Radio Demerstad met nu Tina Turner en bij haar was het inderdaad ook steeds zo. What you get is what you see.

Tina Turner and What You Get Is What You See. De laatste jaren van haar leven heeft ze doorgebracht in Zwitserland in een plaatsje nabij Zürich. Dat was Kusnach. En vergis je niet, dat is niet de plek waar onze voormalige koningin is verongelukt. Het is een stadje met dezelfde naam. En bewijs dat Tina Turner daar zo populair was, is dat ze ook een standbeeld heeft gekregen van de plaatselijke bevolking. Ja. We zaten daar straks al in San Francisco en we gaan nog wat verder reizen doorheen de Verenigde Staten. Dit keer aan de andere kant, aan de East Coast. Philadelphia is aan de beurt met Harold Melvin en de Blue Notes. Je hoort de fantastische stem van Teddy Pendergrass in Don't Leave Me This Way.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. We moeten ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaty van Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt van middag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9:00. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.

0: vandaag wel een flink stuk koeler dan de afgelopen week, maar hot chocolate ga ik toch nog niet drinken. Hè? Gelukkig zijn ze muzikaal wat makkelijker te verorberen. Errol Brown, de zingende kaalkop met zijn band Hot Chocolate, hoorde je met het trieste verhaal van Emmeline.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Nog tot 6 uur zwartwerk op de radio. Straks om 7 uur is het weer tijd voor een lottotrekking in België. En wie weet verdien je dan wel een miljoen in 1, 2, 3. Zo eenvoudig kan het soms zijn.

0: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Kapelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Kapelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Kapelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkdestad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus. Eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus. Rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus. Het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie. Gebruurs. Louis Flion. Christophe. VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzw.truckersforlifebekkevoort.be.

Tom Petty en de Heartbreakers met Running Down a Dream. En daarvoor de Nederlandse band Sugar and Lollipops met I Can Dance. Een nummer geschreven door de zanger van Long Tall Ernie en de Shakers. Wim de Kranen nu, die mag gaan zingen over zijn zoon Ramses. En Ramses, ja, dat bekt niet echt goed. En dus veranderde hij het eenvoudigweg in Tim.

Hey, jij daar aan de andere kant van de radio. Wat ben je zoal aan het doe-doe-doen op deze mooie dadadag? Dat was de Police met de doe-doe-doe, de da-da-da. Het nummer met de kinderlijke titel dat over de aantrekkingskracht ging van iets simpels. En hoe sterk een simpel liedje kan zijn. Ja, dat moet je allemaal niet gaan vertellen aan Christopher Cross. Die kent er alles van en bewijs daarvan deze Arthur Steen. Once

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

die Nederlanders van de George Baker Selection. Ze kregen een prominente rol toebedeeld in de film, de soundtrack van de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino met de nummer Little Green Bag. En ik kan je al verklappen dat je straks nog een nummer uit die film krijgt hier in Zwartwerk. Eerst gaan we afzakken naar de tropen, naar Guadeloupe met een nummer van Zoek Machine. Maldon.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.nl.

0: als zoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40 procent. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. De apotheose van het WK voetbal nadert met rassenschreden. Vanavond wordt de troostfinale gespeeld en morgen is er dan de grote finale. Die zal bepalen wie de nieuwe wereldkampioen wordt. Spanje of Argentinië, wie gaat het worden? Ja, de Belgische spelers zijn intussen al aan hun vakantie begonnen. Ook de Noren zijn terug in het land. Sterspeler Erling Haaland had een heel bijzonder souvenir bij zich toen hij arriveerde in de luchthaven van Oslo. Hij droeg namelijk een opgezette wasbeer onder zijn arm. Een wasbeer voor een beer van een vent.

Joe Dassin en Toto Cutugno die hebben iets met elkaar, want de Italiaanse zanger had eerder het origineel van L'été Indien geschreven, die andere grote hit van Joe Dassin. En ook voor dit nummer leverde Cutugno de basis aan, maar Dassin was niet helemaal tevreden en herwerkte het substantieel. Of het een groot verschil heeft gemaakt, gaan we nooit weten. Ça va pas changer le monde, zong hij zelf. Ja, ik had het je beloofd, we hebben nog wat muziek uit de film Reservoir Dogs voor jullie in petto, en dit keer is het Steeler's Wheel met Stuck in the Middle with You, en dat wordt de laatste voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en graag morgen terug op de afspraak om 4 uur voor een nieuwe Zwart Werk.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn 4e zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als 5e op 48 seconden. Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, maar de Socialistische Vakbond is vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
4: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten, die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
3: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. In het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
5: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de ronde van Frankrijk winnen.
3: Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft meestal droog en we halen

0: En dat is een toffe invitatie. Patrick Cowley en Sylvester, do you wanna funk with me?
1: Willem Doreleijers.
0: Ik zeg bonsoir, goedenavond vrienden. Waarom zeg ik bonsoir? De Fransen spelen vanavond om 11 uur nog een troostfinale op het WK. Als voortoetje, als voorproefje op de grote finale. Morgenavond Spanje, Argentina. Dit is Demerstad, weekend Willem en Candy's.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg. Oh.

I'm Your Man, Wham, Andrew Ridgeley, George Michael. Ja, ik ken oprecht mensen die zijn blij dat na morgen dat hele WK-gebeuren weer voorbij is, daar aan de andere kant van de wereld. Ik moet u zeggen, ik een klein beetje, want het waren korte nachtjes regelmatig. Er waren zoveel wedstrijden die je wilde zien, zoveel matchen, dat je af en toe toch een nachtje moest doorhalen. Alleen de wekker die 's morgens om 5:45 gaat vanwege mijn andere werkzaamheden, vindt dat niet zo tof eigenlijk. We zijn er bijna vanaf, man, en het is stilaan van vakantie. De Jacksons, Demerstad, hoor je zo, Shake Your Body en Junior. Mama used to say, eerst Banderas uit het begin van de 90's. De singeltjes die ik vroeger fysiek gekocht heb. This is your life.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tijdloos en verfrissend.
2: Hele stad!
1: Verfrissend. Wij maken de zomer.

track blijft het. Junior Mama Used to Say. Ik wilde zeggen One Hit Wonder. Een hit werd het hier niet eens. Maar wel veel gespeeld toen op de radio. Dit is Demerstad. Vrijdagavond, zaterdagavond. Meer funk, disco en dance in je radio. Straks op weer een nieuwe party train. Keep the fire burning. Heerlijkheid. Gwen McRae komt er zo aan. We gaan eerst naar de 90s terug. Met een alternatieve vleug sambal op deze van Blue Boy. Hier is Remember Me.

Keep the Fire Burning van Gwen McRae. Heerlijk is dat, ja. Dit is later nog door Disclosure een keer die broertjes uit Engeland gerestyled in een vette dance remix. Dit is Demerstad met vooral dance classics van weleer. Uit de 90's zometeen Joe Vanatti. Dit is Rick James.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donkerhouten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 13.

0: mi piace così.
1: Libera l'anima, iets met vier. Het leven is mooi, het leven is gezellig, het leven is prachtig. Uit Italia, Giovanotti en het duo Panotti. Te zicht op de Emerstati, prima lo sto. Olé. Oui, oui. Nee, dat is Frans. Ik gooi alles door elkaar. Slaat nergens op. We gaan een biertje drinken, jongens. Na het nieuws van 7 komen we terug. Shirley Bassey nog in This Is My Life.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
4: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. En het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, anderhalve kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
3: Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
5: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
3: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle, dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd, maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
6: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieken geruis. We gaan toch ook een ronde geruis hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu. Hè. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
3: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Japan.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Van de Duitsers Elfa Veel hadden een paar grote hits in Vlaanderen en in Nederland. Natuurlijk ook met Forever Young. Sounds Like a Melody onder andere. Leuk, leuk, leuk, leuk. Dit is Demerstad. En inderdaad tot 8 uur in je radio met Weekend Willem. Grandmaster Flash en The Furious 5. The Message. Wat een classic is dat, vrienden. Die komt er zo aan. Baltimora speelt de Tarzan Boy. Eerst TSOP. Nog meer afkortingen. MFSB.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016-502-270.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: In het Hageland en Limburg.

Thousand Boy bij Demerstad. Een wereldhit uit 1985. Ook het enige wapenfeit van Baltimore. Radio Demerstad met Live Jarrett. Zometeen naar Alice DJ.

Hit the Road Jack werd geleend van Ray Charles. Maar dit is leuk gedaan door Buster Poindexter. Die ook die grote zomerrit hadden met Hot, Hot, Hot. Het was begin van de jaren 90 op Radio Demerstad. Toute première fois. Kijk, even een Franstalig liedje. Om les bleus, want ik ben voor Frankrijk vanavond. Nog even een extra hart onder de riem te steken voor die derde plaats. Voor wat het waard is binnen te slepen. Nou, het is toch knap van Frankrijk. 2018 waren ze eerste. Werden ze wereldkampioen in 2002. Nipt, hè, met penalties verloren van Argentinië. Werden ze tweede. En als je nu een bronzen medaille eraan bij mogen plakken. Er zijn niet veel landen die dat kunnen zeggen als afscheid voor DJ Deschamps, de trainer van Frankrijk, die dus afscheid neemt. Zometeen dus een Frans liedje, toute première fois. Eerst Janet Jackson, When I Think of You.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De nummer 1 in Classic Hits. Classic Hits. Houd vast. Wienerstad.

Een van de absolute eerste house classics. Eind jaren 80. Good Life, Inner City bij Demerstad. Straks een nieuwe editie van The Party Train. Check radiodemerstad.be voor alle details. De week- en weekendagenda vind je daar. Kalender. De hitlijst van vanmiddag. De flashback top 30. De programmering en de playlist van de dag kan je terugkijken. Dagpunk nu. Pharrell Williams en Nile Rodgers. En Get Lucky. Like

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Kruid, PM, Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Ze pakten vaker een sample, daar hadden ze redelijk succes mee, maar niet zo succesvol als in het begin van de jaren 90 met dit ding hier. Zometeen is het tijd voor Björn van Zundert in een nieuwe editie van de Party Train. De zaterdag editie. Wij gaan op naar een lekker weekendje met veel wielrennen, Tour de France, nog een beetje voetbal, WK-finale. Er is darts en er is natuurlijk ook de Grand Prix van Spa morgenmiddag om 3:00. Ook wel tof om naar uit te kijken. Dit is James Brown, Living.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook volgens Iran is de wapenstilstand tussen de VS en Iran voorbij. Dat heeft de opperste leider van de Iraanse revolutionaire garde gezegd in een verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde naar eigen zeggen militaire doelen in Iran. Iran vuurde dan weer drones en raketten af op militaire legerbasis in het Midden-Oosten. Eerder liet ook Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het wel afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
4: Zagen ook de mensen aan de in- en uitgangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeest, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
3: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minimaal tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.

gezellig samen op de trein met Kylie Minogue en The Locomotion. Het was 1988. Ja, met Kylie Minogue op de trein, dat kan alleen maar fijn zijn. Je zit ook op een trein, maar op de party train tot met middernacht, want het is zaterdagavond. Willem, die is er vandoor, die gaat voetbal kijken. Ja, hij is nogal fan van Les Bleus. Ja, van Frankrijk, daar is hij altijd al fan van geweest. En hij hoopt uiteraard dat ze de derde plek halen, alhoewel niemand zit op die troosting te wachten. Iedereen wacht natuurlijk op de grote finale morgen van het voetbal, hè, van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië. Daar zijn we nog even van verwijderd. Wij hebben alleen maar leuke dansbare hits voor je klaarstaan. Met nu de Jackson Sisters en I Believe in Miracles.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
6: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
4: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
7: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
9: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
9: Ontdek meer op solarassistance.be.
10: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Lolly Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Heb je een beetje hulp nodig bij bepaalde dingen, dan kan je altijd op Eric Prydz rekenen. Hè? Call On Me was dat daar voor Clubhouse en Light My Fire. Dat is zo'n vergeten plaatje uit de 90s, maar dat deed het toen in 1993 zeer goed in de discotheken. Ja, ja, u herinnert zich dat nog wel. Eens even kijken, wat komt er zo meteen aan? Zomerse zonnige muziek van Charles D. Lewis, de Soca Dance. We gaan ook nog eens even de Def Dames op jullie afsturen met It's Okay, It's Alright, I Can Live With That. Eerst deze disco stamper uit de jaren 70 van The People's Choice. Do it any way you wanna do it, zolang je het maar goed doet.

0: Etelijke jaren aan één stuk zeer populair geweest. En dan ineens was het afgelopen voor de Def Dames Dope. It's okay, it's alright. Ze konden er allemaal mee leven, blijkbaar. Zometeen een mix van popfunk en een beetje rock, als ik het zo mag noemen, met Power Station onderweg. Some Like It Hot. Het is een soort van eendagsvlieg met Robert De Palmer en de mannen van Duran Duran, die dat project in 1985 uit de grond stampten. Eerst meneer Michael Jackson nog eens op de radio met zijn dikke klapper uit 83. Dit is de Billy Jean.
1: Zaterdagavond. The Party Train.

aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.

dansbaar en seksueel, spiritueel, zo mag je het toch wel noemen. Hè. Die muziek van Prince had altijd een streepje seksualiteit bij zich. Maar You Got The Look uit 1987 van Zijn Hoogheid. Jesse Green, The Flip, gaan we zo meteen nog eens beleven hier op de radio. Na deze van Carol Gianni en She Still Hits and Run Along.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo...

0: Bööö, doet er iets aan.
1: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30.

Stevie Wonder die had al een recent hit gemaakt, anno 1982, in de Stars on 45. Die remixte graag. Dat was toen niet zo eenvoudig hoor, al die dingetjes. Dat was knippen en plakken met een bandopnemer, dat wil je allemaal niet weten. De Stars on 45, die brachten er het goed vanaf, zeg maar. Je kon nog eens luisteren naar de Stars on Stevie. Zo meteen deel 2 van de Party Train hier bij Demerstad, richting het nieuws van 9. Muziek van de Sugar Hill Gang. Haal uw rap moves nog maar eens een keer boven. Laat u nog maar eens een keer gaan op de hip hop, de hippie. Ja, u weet al hoe dat allemaal gaat, hè. De Rapper's Delight dus.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd. Maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
3: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. En in Duitsland is een veiligheidsagent van de Duitse spoorwegmaatschappij uit een rijdende trein gevallen. Het gebeurde na een geval van agressie, dat meldt de politie. De agent wou het ticket van een passagier controleren, waarna die hem hard duwde tegen de deur. Die deur ging daarna uit de scharnieren. Het slachtoffer is in levensgevaar, de passagier is opgepakt. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minimaal tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ooit maakte de hele familie DeBarge muziekjes. Maar Al DeBarge deed het ook graag op zichzelf. En dan kreeg je dan deze Who's Johnny uit de film Short Circuit, als ik me niet vergis, ergens uit de jaren 80. Hey, welkom in deel 2 op jouw zaterdagavond voor de Party Train. Met nu de OJ's en de Love Train.

die je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Dizzymatic, plaatje om alles lekker op kapot te laten gaan. Hè. De volume kan op 10 en jezelf eens helemaal laten gaan. Zoals toen in 1981 op die oelalala. Daarvoor ruzie op het tennisveld op een plaatje gezet. Door de Brad was dat. En Chalk Dust uit 1982. Amanda Lear, die wil graag gestalkt worden. Gaat zo meteen gebeuren. Follow me, wij zorgen daarvoor. Dat is van Roxette en The Look.

De meiden kwamen uit Nederland. Ze noemden zichzelf Centerfold. Dat was al veelbelovend natuurlijk. En ze scoorden hits met een remake van The Golden Earrings' Radar Love. En deze Dictator in 1986. De Party Train op jouw zaterdagavond. Fijn dat u bij ons bent. Fijn dat je luistert naar Demerstad. Hoe beluister jij ons? Dat willen we altijd graag weten. Mag je ook altijd laten weten via onze app, radio-app, mocht je die nog niet hebben. Of via mailtje, info@radiodemerstad.be. Of je kan ook een bericht sturen naar onze socials, op Facebook of Instagram. De app is het gemakkelijkste. Hoe kom je eraan aan die app? Wel, download hem even via onze website, radiodemerstad.be. En dan heb je Demerstad altijd lekker dichtbij, eender waar ter wereld. Mooi meegenomen, hè? Dit is Marshall Raven en Catch Me, I'm Falling uit 83. The Party Train.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Poepadoe. Dat geluidje zat erin, hè, in deze van The Pet Shop Boys and Heart. Daar heb ik ook Barry White, een van zijn laatste wapenfeiten. Change uit 1981. Stakjes de Heatwave, de Boogie Nights. Ja, dan mag u zich nog eens even lekker zweterig op laten gaan. Eerst deze madame, 8 Wonder. Iets met hondjes, plaffende hondjes, maar die bijten niet, hè. I'm not scared.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Jack to the sound of the underground.
1: De man achter deze hit house was Peter Slaghuis. Spijt genoeg al redelijk lang, paar decennia geleden, overleden. Maar die kon wel wat met synthesizers, knip- en plakwerk. En dan krijg je onder andere Jack to the Sound of the Underground. Zometeen is er meer Party Train tot met middernacht. Chris is er helemaal klaar voor. Ik laat je nog met een heerlijke hotshot van Karen Young richting het nieuws van 10. Maar een fijne zaterdagavond.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook vier soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair mee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro. En dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
4: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
3: De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Destijds is de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd, maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
3: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
6: Zagen ook de mensen aan de in- en uitgang een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeest, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
3: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week opnieuw wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
7: En dat nu,

Zo, goedenavond. Welkom, beste vrienden, even over 10 hier op zaterdagavond bij Radio Demenstad. We doen er nog een uurtje, wat zeg ik, zelfs 2 uurtjes partytrain bovenop. Rod Stewart was dat, een Tonight I'm Yours. Dat zal hij wel met meer dan 1 vrouw hebben gehad, waarbij hij dat gezegd heeft, denk ik, in de jaren 80. Ja, tegenwoordig is hij ook al wat braver geworden, maar de man is ook al wel op leeftijd. Partytrain. Welkom allemaal. Chris van Opstal. Straks Delight Grooves in the Heart, maar eerst Bobby Brown, Every Little Step.

Ja, je hebt zo van die platen die je vergeet, maar die toch even de hitparade haalden. In 1977, dit was er zo een van Cerrone, een eendagsvliegje was het. Hè? Supernature was dat, bijna instrumentaal. Daarvoor Delight ook weer met Groovies in the Heart. Dit is een leuke meezinger, niet de tophit geweest, maar wel een leuk radiohitje zoals wij dat noemen van John Townley. Het nummer in kwestie heet Slippin' Away.

Whitney Houston, If I Told You That. Ja, als ik u dat zou vertellen, zou u dan schrikken. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk, maar ik weet niet wat ze ons zou vertellen. Whitney Houston. En nu kan ze het niet meer vertellen natuurlijk, want die is al een hele tijd overleden. Casey and the Sunshine Band was er ook met Keep It Coming Love. En dit is Stone met Time.

De Snap, vooral bekend van I Got The Power. Dit was een van de opvolgers in 1990. De Cult of Snap is een bij. Ik kom bij je. Ik heb nog meegedaan in het achtergrondkoortje. Hey, we gaan langzaam zeker naar 11 uur. En dat doen we onder meer met The Real Thing. Can You Feel The Force? The Force, hè? Niet The Farce. Dat is wat anders. Can you feel the force?

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ruiselede in West-Vlaanderen is één persoon gewond geraakt bij een zware woningbrand. Verschillende anderen werden geëvacueerd. In totaal zijn zeker 3 woningen onbewoonbaar verklaard. Mogelijk brak er brand uit in 1 woning waarna die oversloeg op aanpalende huizen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair mee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro en dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
4: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
3: Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs tot 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden er dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, het was dat fijne, verliefde gevoel natuurlijk dat Kelly Marie hier nog eens eventjes in de verf wou zetten. En dat deed ze aardig hoor, ook al in 1980 met Feels Like I'm In Love. Hele goede avond, alweer een nieuw uur van The Party Train.
1: The Party Train.
0: Ja, het is dat wat ik zeg, ja.
2: Chris van Opstal.
0: Zometeen Laura Tissero met What's the Pressure. Nou, we zetten hier niemand onder druk, maar eerst LTD. En dat staat alweer voor Love, Tenderness and Devotion. Hier is Back in Love.

Madonna was dat en she's a material girl, dat wil ik graag geloven. Dat zal ze misschien nog steeds zijn, maar in 1985 kwam ze daar al zonder problemen vooruit. Daar had ze absoluut no troubles mee. Laura Tesoro ook hoort met What's the Pressure. En wij, beste vrienden, hebben straks Afrika Bambaataa en Family. Dat was een eenmalige samenwerking met Recklessly uit 88. En 3 jaar eerder kwam deze plaat uit. De zoveelste hit voor Wham, voor George Michael en Andrew Ridgeley. Ja, het was niet hun meest melodieuze nummer, laat ik het zo zeggen. Maar er zat wel een stevig beatje in. En in de toonaangevende dancings werd dat wel regelmatig gedraaid. Het duurde dan ook meer dan 5 minuten. Everything She Won.

Ook een beetje vergeten plat, hè? Deze van Album Bones and the Racketeers. A Night in New York. En dat kan het best spannend zijn, denk ik, hoor, in New York. Je luistert Radio Dimmerstad. Dat is ook altijd een beetje spannend. Op deze zaterdagavond met de Party Train. En heel veel de dansbare plaatjes bewijzen we straks onder meer met Narada Michael Walden en Tonight I'm Alright. Maar eerst deze uit 1982. Gooi je ook niet zo vaak meer op de radio. Wij hebben het nummer nog eens eventjes opgepoetst. Dat is Tony Lee. Je gaat hem zeker herkennen. Het nummer heet Reach Up. Blijf bij Dimmerstad voor de leukste dansbare platen op deze zaterdagavond.

0: Bijvoorbeeld aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dead or Alive, die hadden twee hitjes, hè. You Spin Me Around Like a Record Baby was de eerste. Daarachteraan kwam deze plaat. Dat was de tweede hit op rij, Lover Come Back to Me. En toen werd het plotseling helemaal stil rond Dead or Alive. Ja, dat is een beetje een vreemd groepje. Goed, zometeen de Flirts voor je met Calling All Boys. Ja, die dames die hebben er wel wat zien voorbij komen. Maar eerst reggae van de bovenste plank. In de jaren 80 en 90 waren dit heel populaire reggae jongens. En dan weten kenners natuurlijk al dat we het hebben over Huey 40. Hier is Sing Her Own Song.

Ja, Jay Lou was dat. Jennifer Lopez. En If You Had My Love, wat zou je dan doen? Ja, ik durf het zo meteen niet te zeggen, eerlijk gezegd. Ik moet er nog eens over nadenken. Vrienden, we gaan langzaam maar zeker naar 12 uur toe, naar middernacht toe. Dat doen we onder meer met de Funky Green Dogs, You Got Me Fired Up. En met Melba Moore, This Is It. Maak er een fijne zaterdagnacht van.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal staat Engeland verrassend 0-4 voor in de kleine finale tegen Frankrijk bij de rust. Engeland kwam al na 2 minuten op voorsprong en breidde die voorsprong in de eerste helft verder uit. Frankrijk verdedigde enorm slecht en voetbalde ongestructureerd. Engeland is zo op weg om zich het derde beste land ter wereld te noemen. Morgen wordt dan de finale tussen Spanje en Argentinië gespeeld. Op de eerste avond van de Gentse feesten gisteren is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, des te zien op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook al een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. En chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt opnieuw. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal staat Engeland verrassend 0-4 voor in de kleine finale tegen Frankrijk bij de rust. Engeland kwam al na 2 minuten op voorsprong en breidde die voorsprong in de eerste helft verder uit. Frankrijk verdedigde enorm slecht en voetbalde ongestructureerd. Engeland is zo op weg om zich het 3e beste land ter wereld te noemen. Morgen wordt dan de finale tussen Spanje en Argentinië gespeeld. Op de eerste avond van de Gentse feesten gisteren is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, des te zien op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook al een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. En chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt opnieuw. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad. Maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag. 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.